zo mooi voor mij. Ze heeft haar hart van mij gegeerd. Ze heeft haar kans gewaagd met mij.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

kinderen. Altijd slaggereed om haar de vraag te vragen. En als ik ga stilstaan in mijn oe toe maak, onthou ik jou raak.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Jou stasie

0: van mij.
1: En ik zeg je goedemorgen en ik groet je hier uit de ateliers van jouw stasie Waisak. Maak het lekker om samen met je te kijken. Dat is eindelijk woensdag, ja, zo'n helft van die week. Is ons daarom in. En ja, dankie vir allemaal wat daar hier saam met ons keier. Hier so vroeg op die TikTok-blad. En jy kan ook vir my WhatsApp stuur 066-594-4248. Maar kom ons begin met vanoggend so'n denking.

0: Maar lekker, het was lekker hier bij ons. Jimmy Sussen, dank u ook voor uw boodschap volgen. En dan gaan we gewoon vanaf daar bij die winkel draai maak.
1: Jimmy's is niet net een marinade saus nie. Het is deel van elke lekker braai, familiekeier en goeie herinneringen. Die oomblik wanneer draai boete oopmaak, weet allemaal iets lekker kom. Voor mij smaak niks soos Jimmy's nie. Dit is die smaak van Suid-Afrika.
2: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. Die 1 november verseker ons jou een pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
3: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: Ja, het lip lekker lekker. Baie dankie ook voor Jimmy Sousa vir hulle borskap vanoggend. En nou is natuurlijk tijd voor ons boermusiek treffer, of anders gestel, Meelgooi, seizoen 4, episode 69. Dankie Neil vir die nommers wat hy weer vir ons gegee het, om datum gebring het. Ons gaan nou so'n bietjie meel gooi. Jy skit op die vloer en dan grijp jy nou vir mama, vir papa, die kat, die kraai, die ketel, die kadel, die koekeroller, die koeksister, die... Ja, weer man, weer vrou, of enig iemand wat jy in die straat kan raakloop. Ja, die mens is een dromdag, so is redelike beweging buiten in die straat. Ek weet nie wat dit daar by jou dromdag is nie. Ja, misschien kan jy daar sommer een van hulle gryp en sê, kom Boeta, kom Sisa, ons gaan nou dans. Ja, as jy wil, jy hoef nie, maar as jy wil. Of jy kan met die stoel dans, Johan, ek denk jy het nou al gesê, jy gaan met die stoel dans, of met die mop, of die besem, of die squeezy.
4: Jou boere musiek treffer op jou stasie.

0: Hush Hush Maria, Joe Dolan, Arsenal in. Dit was op verzoek van Neo. Maar dank je voor jullie wat samengekeurd zo ver, Johan. Dus goed voor ons tot morgen toe. Johan, ja, lekker woensdag voor jou. Veilig weer op je pad. En Philip zei ook adios amigos, brother Philip. Ja, brother Louis. Ja, dat was de song. Of kunstenaar Ives, zoals dat, ne? Brother Louis. Of iets van die aard. Ja, lekker dag voor jou, Philip. En voor Johan voorlopig. Kumza is er, Esther is ook daar. En Neil zei ook veilig wees. En bye Neil, ons zien voor jou morgen weer.
1: Experience quality service with Mako BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Jimmy Sosa, die beter kiezen voor een braai.
0: Jimmy Sosa, dank u ook voor jouw boodschap volgend.
3: Opstaantijd ontbijt op jouw statie.
4: Is jouw karse dienst achterstallig? Of hoor je geluid wat jou bekommer? Bring hem naar Super McMaster Mechanics in Bellville, jouw professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remmen en algemene mechanische herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit recht. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en dienst waarop jij kan vertrouwen. Super McMaster Mechanics, jouw kar, ons kundigheid en jouw gemoedsrust. Super Mac in Bellville, bring hem in. Ons sorteer hom uit.
0: Ja, bring hom in en ons sorteer hom uit. Dankie vir julle wat saam kuier. Ons maak môre weer so. Veilig wees op die pad. Pussycat, my broken souvenir. Lanklaas hierdie een gehoor.

Provence. Dus die kijkt dan wat voor dag op alles. Van Stellenbosch tot waar Springbok een groot wordt. Is dus daar geen keer aan de stomer wat losloopt.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!
1: Our listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
2: I listen to him all the time, even in my sleep. Is that weird?
3: It makes me feel energized.

is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. Die 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Oh, here's one I haven't played or listened to for a long time. Opus, Life is Life.

0: Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Wat sê, hartelike goeiemiddag aan jou, baie baie welkom by Vat die Pad, lekker om saam met jou te wees, is klein saterdag, daar word gebraai vanavond, lekker fillet steekie, ek sien nogal uit daarna, en ek hoop jy gaan lekker saam met my keier, tot so kwart voor vier skan, dankie aan Gary Fleming, die IT show man, van 12 tot 2, altyd lekker om te luister, alles met die complimente van Namibian Clearing Agency, maak ons vir jou so, maandag tot vrijdag, 2 tot 4, hier op jou gunsteling radiostasie. Lekker muziek vir jou op pad, vol program. Dit is een somertreffer.
2: Jou stasie.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub & Grill. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen

0: tijd voor je driemerij op jouw stad.
1: Maar dat is natuurlijk jou drie boere muzieknommers wat op pad is. En ja, elke middag hierdie tyd, 20 voor 3, dan bring ek vir jou so drie lekker opskoptreffers met die concertina's en treiklaviere. Vandag is geen uitsondering nie. Ons luister naar Blikkiesdorp Vastrap, Konnies is het Thees en daar is een hoender. So ek hoop jy gryp sommer na die stoffer of die besem of jou partner in crime of enige iemand wat nabij is of iets wat nabij is en jy skoffel sommer nou lekker hierdie klein saterdag. En wat praai jy vanavond? Laat weet vir my 066-594-4248 en dan kan jy hier saam met my.
2: Jou boere muziektreffer op jou stasie.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Gray Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Gray Swan Designs make your brand work harder.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on
2: 082-334-2778. Hier, hoe ons warm,
3: Nou, het is wel lekker klomp mense wat saamkeer hier op TikTok. Anna Marie Sanders, goeiemiddag, DJ Loverboy, vrouwtje is hier so, QCS, Mariska Armandes en sovoort. Het is ook maar klomp mense, Melanie Roo en Amanda Smit, Sean Reder, allemaal wat lekker saamkeer. 13 minuut oor 3 in die middag, hier is op Varie Pad met die complimente van Namibian Clearing Agency. Ons span daar op Ariums Vlei wat sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens kom van Suid-Afrika na Namibia by al die grensposte. Help hulle vir jou met jou goedkies om oor die grens te kry. Right, so oor 7 minute van nou af bring ons vir jou jou biekie liekie waar jy kan staan om te kan raai wat is die liekie se naam en wie is die kunstenaar en dan speel ons lekker saam op WhatsApp of op TikTok en dan kyk ons wie die vinnigste vingers. Dirk van die Westhuizen met stoom neer aan Charlize Berg met my hart myne.

0: Ja, vanmiddag net twee deelnemers aan Voordraai. Een uit KwaZulu-Natal en een uit Constantia Kloofse Wereld. Wel gedaan, Johan Smit van KZN. Hy is heeltemaal reg. Die woord wat ons soek vanmiddag is time. Tijd staan natuurlijk nooit vir ons allemaal stil nie. Het beweeg aan, nee. Onthou daar die eerste liedjie wat ons geluister het, daar was Armand Hofmeyer, Give Me Some Time. Toe het ons gehad Booker T en de MG's met Time is Tight. En afgesluit met Alan Ladd's Talsa Time. Ook gelukkig aan Esther Botha van Constantia Kloof in die tweede plek vandag met Voordraai. En daar is ons deelnemers. Nou ja, nou het ons vinnige handelsbreek. En daarna is het tyd vir verjaardag keerspel.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met die X.
0: Hoe sal het voel om hierdie December met een splinternieuwe Ford Ranger bakkie weg te rij? Met Lasco Brits wen een bakkie competitie kan dit een werkelijkheid word. Voor net R100 kry jy kans om die gelukkige wenner te wees. Stem soveel kere as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense van reg oor Suid-Afrika is bezig om kaartjes te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Maar moet nie uitstel nie. Inskrywing sluit die 1 December 2026 en voor jy uitvee is die trekking hier. Besoek lsbritsravel.co.za. Koop jou kaartjie vandag en dalk is dit jy wat binnenkort die sleutels van een splinternieuwe Ford Ranger in jou hand hou. Lasco Brits se wen 'n bakkie competitie. Jou volgende avontuur begin dalk vandag.
2: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Wel, het is tijd om te kijken of je iemand kan identificeren wat voor jaar vandaag. Ja, ons zit vandaag natuurlijk die kunstenaar en bekende zanger Alan Garrity, wat vandaag verjaar. Als je mooi teruggaat aan de tijd, in die 70er jaren was hij baie bekend. Nou kom, ik geef je net zo'n beetje geschiedenis rondom Alan Garrity. Alan Garrity is die Suid-Afrikaanse zanger wat vandaag verjaar is, 79 jaar oud. Alan's eerste treffer was, onthou je daar, die Put Your Hand in the Hand. Het was sy eerste treffer geweest, wat nummer 1 bereik het op die Springbok Radio Top 20, daar in 1971. In 1972 ontvang Alan Garrity die SARI toekenning vir Liedjie van die Jaar vir sy treffer I Need Someone. As ook in 1973 ontvang hy die album van die jaar, sowel as beste mannelike kunstenaar. Is ook bekend vir treffers soos Santa Maria, I'll Have a Time to Dream Alone Tonight, You Stood By Me, en vele meer. In 1981 ontvang Alan Garrity nog een SARI toekenning vir die top 20 kunstenaar van die jaar. Baie, baie geseënde tye gehad. Alan Garrity, vandag volle 79 jaar oud. Baie geluk met jou verjaarsdag, meneer Alan Garrity. Kom ons val weg met een van sy treffers, Sunday, Monday, Tuesday. Daarna luister ons na Sunshine in My World. En dan sluit ons af met Put Your Hand in the Hand.

0: Kiks FM, nieuws.
1: Dat is een hartelijke goeiemorgen, joh. Het was zo pas 5 uur. Er is tijd voor je nieuws op Harties FM, jouw statie in Riebeek Vallei Radio.

Wel, daar is pas gehad. Een lekker innekie van Bernice West. Een bok van Blerk, die Afrikaner Max. Wat aangevraagd door die winnaar van Woordrijven Dag, Johan Smit van KZN. Johan, ik hoop je het jou kiezen van muziek geniet. Het is nou tijd om te kijken naar jou streeks weer. En dan gaan onze vinnige handelsbreek nemen. Nog een beetje muziek. En dan komen we uit bij Vandaagse Nieuwsfocus. Kom eens kijken naar jou streeks weer. En je onderscheid streken waar hard die even gehoord kan worden. As ook natuurlijk, ja, kom ons kyk na die weer hier in Hartbeespoort. Dan wyk ons uit daar na die Kaapse kant toe vir ons luisteraars daar.

Dat is dan natuurlijk muziek van Jennifer Zamudio dan geweest. Vastgevangen liefde, dat is een nieuwe eentje van haar. Sprinter niet een kraak vars. Zo ja, ons gaan binnenkort aanstonds gaan ons met David, tenminste met Jennifer gezels. Hier bij Harties FM. Zo blijf gerust geskakel. Verbeer bijzonder in later oor daardie betrokken onderhoud. Maar het is de tijd voor Nies Focus, je belangrijkste nieuwszaken van die dag. Ons kyk na die belangrikste nuuszake van die dag. Daar is nie veel op die kaart nie. Ek het hierdie een wat ek gou wil voorhou. Die muzikant, dramaturg en sanger David Kramer, se vrou Renee, is vandag onverwags oorlede. Eindelijk reeds gister oorlede. Kramer het die nuus vandag op sosiale media bekendgemaak. Hy sê, dis met 'n gebroken hart dat ek die nuus deel dat my geliefde vrou Renee en ma van ons dogters Jessie en Amy gister op 13 Oktober onverwags oorlede is. Nou, so lei die 75-jarige Kramer se inskrywing op Facebook. Die oorsaak van haar dood is nie bekend gemaak nie. Hy sê, ons vra dat ons familie privaat gegin word in die tyd. 'N datum vir die viering van haar lewe sal binnenkort aangekondig word. David en Renee het in die 60er jare tydens hulle skooljare in Woestel ontmoet. Renee was aktief betrokke in David se lang en suksesvolle musiekloopbaan. Die stad Kaapstad se hoogste burgerlike eerbewys, bekend as die vryheid van die stad, is in januari gedurende 'n spesiale raadsitting van aan Kramer en Wyle Talie Petersen toegeken. Petersen is in December 2006 by sy huis in Athlone doodgeskiet, as jy reg onthou. Ja, ons het ook een bietjie internationale nuus vir jou. Nepal, wat weer meegesleer word deur vloede. Kom ons gesels net gou 'n bietjie vinnig daaroor. Nou, die situasie daar tans, nog vloede het Nepal getref, skaars 2 maande na Augustus se ramp, wat die lewens van meer as 1400 mense geëis het. Nou, volgens Nepalse rampowerhede het sondagse vloede ontstaan weens sneeuw en rotsstortings. Augustusse vloede in die Rasuba-distrik is ook deur soortgelyke stortings veroorsaak. Tijdens die ramp is meer as 1400 mense dood en meer as 5000 vermis. Sondagse vloede in die Gorga-distrik het sowat 200 huise verwoes en 5 mense word vermis nadat 5 brûe verspoel het.

Nou, kom eens kijken, wat is aan die gang op je sportfront? Dat is natuurlijk je sportnieuws hier op je gunsteling radio. Praat net zo'n beetje rugby nieuws, kampioenenbeker rugby nieuws op die stadium. Nou, in die Bulls symfonieorkest is daar baie sterren wat de winnote kan speelselen. En volgens Elrich Lou is die span ook oorgehaal om nie tweede viool in die kampioenbeker te speel nie. Die Proteaners is juist die naweek in die kampioenbekerstrijd gewikkel wanneer hulle teen Stade de France op Loftus Versveld krag te meet. Daar word soms in Europese rugbykringe gefluister, ander kere geskreeu dat die Suid-Afrikaners nie die toernooi met dieselfde erns as die Verenigde Rugbykampioenskap beheer nie. Nou, Lou reken echter dat het glad nie die geval is nie. Hy sê onder andere dat ons is vast beslote om al ons thuiswedstrede te wen, terwyl ons ook oor see ons tempel wil afdruk. Nou, die Bulls het 14 springbokke tot hulle beskikking en volgens Lou, een speler wat selfs al 'n paar toetse gespeel het, is het altyd lekker om die internationale sterre in die groep te hê. Nou, hierdie ervaring kan van groot waarde teen Stade Français wees.

0: Charlie, het lange dag geweest van Cher. Net voor die handelsbreek met Take Me Home. En toen nu weer van Ellen langs die blauwe zee. Het ons daar gehad. Ook Wrakken Jan met de andere kant. Ook een splinterieve uitdrukking of vrijstelling op de Afrikaanse muziekfront. Dus 46 minuten na 5, toen net naar die handelsbreek. En natuurlijk als je een boodschap hebt voor iemand speciaal, is je welkom om het goed hier te sturen hier in Kitsverzoeken tot 6 uur vanavond. Ons volgende ambtelijke bijdrage is om 6 uur vanavond, je laatste nieuwsbulletin van die dag en daarna je nationale weer. En nog nieuwe muziek wat natuurlijk de Afrikaanse muziektoneel getreffend en vrijstelling van een dametje wat haar debuut gemaakt heeft, nou een week geleden. Ons gaan binnenkort, als ik het recht heb, en volgende week met haar gezelschap even ons keier. Je bij Arties FM, Caitlin Marais, met een splinternieuwe enkelsnit, een debuut enkelsnit, misschien een dag kraakvars op jouw radio.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Arties FM.

0: FM, nieuws.
1: Ons hartelijke goeienavond aan jou. Het was zo pas 6 uur, dus tijd voor jou nieuws op Arties FM, jouw statie en Riebeek Vallei Radio. Goeienavond, baie welkom. Het was zo pas 6 uur. Kom ons kijken wat gebeurt in jouw aandnieuws.

Altis FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets niets of sommer net 'n goeie idee om uit die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspost Besigheidssentrum. Kry jou koffiefix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kuwai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happy by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema aan jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smol lekker kuier. De Handelspos Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Is ons skakel by Hartie FM, jou stasie, Riebeek Vallei Radio, die kenwysie daar, natuurlijk on the road again from Brandon Allen, dis die kenwysie van Huiswaarts aan met Hein. Baie welkom weer eens aan jou, dis 13 minute oor 6, en ons het geluister na Tommy Oliver, I Wanna Live, aangevraag was dier Esther Botha van Constantia Kloof, ons tweede plek deelnemer aan woorddraai, en daarna het ons geluister na Bridget Dievenage, sy suikerpapa, hier op jou gunsteling radio. Nou is dit tyd om te kyk na morgen se weer.

Terug bij jou hier op je gunstelinge radio. Kom eens kijken dan morgen eens de weersituatie, wat die minimum en maximum temperaturen aan betreft. Als ook natuurlijk die algemene weervooruitzichten. Zeg, waar gaan ons beginnen? Kom ons beginnen hier in Gauteng. Je ziet hier een klomp dorpen en steden, maar ik denk niet. Ik ga allemaal analyseren te veel. We gaan heel aan bezig wees hier zo. Nou, ChatGPT heeft ons vanavond gehelpen, moet ik erken, om al die weer te krijgen. Johannesburg 1931, Pretoria 20, maximum 33 morgen. Hartbeespoort 2033, Rustenburg 2034, nogal warm daar. Dan vinnig vir jou kyk na die ander grote dorpe en stede. In Bloemfontein, dis die Vrystaat, Bloemfontein 1633. Kimberley het ons niks gekry by nie, ons het ook die Appingtonse temperature gekry vir vanavond nie. Vanmorgen meen ek nie, excuse, ek vraag een verskoning daarvoor. En dan vinnig nie die Weskaap, Kaapstad 1220, Stellenbosch 823. Ons kyk gou vinnig na KwaZulu-Natal in die Ooskaap. In die Ooskaap het ons vir jou Port Elizabeth 1519, Oos-London 1821. En dan Durban 22, maximum 31.

Dan Gauteng en Noordwest. Morgen redelijk bewolkt en warm tot baie warm. Reen wordt voor donderdag niet in die aangehaalde voorspelling verwacht nie. Dan vrijdag het ons vir jou die volgende. Oorwegend zonnig tot gedeeltelijk bewolkt en warm. Dus nou in die Vrystaat. KwaZulu-Natal baie warm in die binnenland. Richards Bay kan omtrent hier by 40 graden draai. Dit is baie erg. Weskaap koeler in die kus met baie sterk wind in Kaapstad morgen. Limpopo warm tot baie warm met maximum temperaturen wat op plekken tot 36 kan stijg. Dit is dan jou algemene weervooruitsigte, jou nationale weerverslag vir morgen. Natuurlijk die 15de oktober, 17 minuten na 6. Huiswaarts aan met hy op Harties FM, jou stasie, Riebeek Vallei Radio. En ons gaan nou net een vinnige handelsbreek neem, voordat ons kyk na die rest van die muziek hier op ons rooster.

Wel, 27 minuut net na 6 hier op Hardies FM. Kom ons kyk gou vinnig na die verkeer, wat ook natuurlik vir die laatste keer vandag aan jou gebring word. En ons sê baie dankie aan iTraffic wat het aan ons verskaf het. Kom ons kyk wat op die paai aangaan. Kaapstad, die N2 uitgaande in oostelike richting. Die afrit vanaf Botchet's Quarry, daar is een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by daar die afrit vanaf Botchet's Quarry. Die linkerskouer van die pad is gesluit. KwaZulu-Natal, die N3 Noord, stilstaande voertuig daar by die afrit vanaf Camperdown Wisselaar. Dan in Gauteng, die N1 Pretoria Hoofweg, dit is in een noordelike richting, die afrit by New Road, een stilstaande voertuig op die N1 Noord daar by New Road. Weer terug in KwaZulu-Natal, baie dringende verkeersaankondiging hier, die N2 Noord in KZN. Dis die afrit vanaf Higginson Hoofweg, daar was ongeluk daar op die N2 Noord, net na die afrit vanaf Higginson Hoofweg, die regterskouer van die pad is gesluit. Kijk maar, dis al wat die verkeer aan betref, dit was dan jou laaste verkeersverslag van die dag. So'n bietjie musiek voordat ons kom by ons kunstenaar Driespel, en hier is The Beautiful South met Everybody's Talking. Hardies FM.com

Ja, vanmorgen, het is op vanavond, kan ik maar tussen 6:30 en 7:15 brengen ons voor een extra verjaardag keerspel deel 2. Het is ook vandaag die verjaardag van Wouter van der Vinder, waar de haar aan die Weskus blij is. Was op een stadium ook hier bij ons, bij RTCW, maar Wouter verjaar ook vandaag. So, baie geluk Wouter met jou verjaarsdag. En jy kan gerus op ons Facebookblad gaan kyk, ons het hom vroeger vandag daar geluk gewens. In die kommentaar gedeelte gaan wens hom geluk, kom ons maak sy dag spesiaal. Ja, hier is Wouter van der Vinter, kom ons wens hom eers ordentlik geluk en dan luister ons na 'n liedjie van hom, My Bok, en dan sluit ons af met As die Hippies Begin Dans.

Zang mezelf weer staan na je oor. Ik voel mijn hart vinniger klop. Daar waar jij gaat, mijn kop.

0: dat was dan Frans' laatste bijdrage. Ons extra verjaardagkeerspel van de hand geweest. Die muziek van Wouter van der Vinter. Dat ook natuurlijk vandaag zijn verjaardag gevierd. Breng ons in het einde van die programma. Van vandaag. Het is bijkans 7:15. Ik is weer morgenmiddag terug tussen 4 en 7 namiddag. Nou, morgen is het donderdag. Dan doen we ons natuurlijk tussen 5 en 6 namiddag weer een rat. Je motorprogramma wat elke donderdag met trots moeilijk gemaakt wordt door die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Ik hoop je gaan een heerlijke aand hè. Geniet je gezelschap of geniet je tijd in je gezelschap van Harties FM. Of waar je ook al gaan kuieren. Dank je ook voor die luisteraars van jouw statie. En Riebeek Vallei Radio. Wat samengekeuren het zoals gebruikelijk. Kuieren weer morgen samen met jullie tussen 4 en 7 namiddag. Nou ja, groet tijd. Onthou vanavond om 7:00 is het Dewald Maritz met zijn programma Klein Zaterdag aan samen met Dewald. Ik kuier samen met jou tot 10:00 vanavond op jouw gunsteling radio. Ik hoop je te heerlijke woensdagavond. Slaap lekker. En mooie donderdagmorgen. En mag het met jou net goed gaan. Ik speel uit net na die handelsbreek vanavond met een liedje uit die 50er jaren. Buddy Holly met Rayvon. En hiermee groet ik jou tot morgenmiddag om 4:00. Mooi blij en mooi. En bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.com. Randbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Naast de kopjes koffie, die lichamen koud en nat. Jouw toekomst leen nou in een ander land, hoor het breek mijn hart.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Die jouw stasie Top 40. Elke zaterdag 9 tot 12 op die stasie waar jij saak maakt.

vang mezelf weer, sta naar je oor. Ik voel mijn hart vinniger klop. Daar waar jij gaat, mijn pop. We gaan ook samen, mijn pop.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma se. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur 'n e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Eustasi.net.